0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. Music radio.
1: Good vibes. And Le Pen.
2: Ze palen easy van betaal je daar, betekent ze simulaat. Baby, pak je hoes.